0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laagwater. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen, dat meldde Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor en tegenstander stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper J, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: uit de Veren met Freert de Vries.
1: Een heel bijzondere goedemorgen. Bijna 7 uur, op de klok van 7 uur. Dit is Radio Emmeloord met de ochtendshow op vrijdag uit de Veren. En we begonnen met eentje van Boston, van het gelijknamige album Boston in 1977. Hoor je More Than a Feeling. Zo, 29 mei alweer. Tot 9 uur de hele mooie muziek hier op Radio Emmeloord. En dit is er eentje uit 1974. We blijven even in de jaren 70. Het zijn de Hollies. The air that I breathe.

0: lekkere muziek om mee wakker te worden. Allemaal vanuit het midden van de Noordoostpolder. Radio Emmeloord. The Hollies and the air that I breathe.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op middengolf 747 AM.
0: En als je nu nog niet wakker bent, help dit misschien. Dit is Metallica. 1991, Enter Sandman.

voorzichtig aan met het gaspedaal. Die wil je wel eens even een beetje verder indruk als je dit soort muziek hoort nu ook. Metallica en Enter Sandman. Dat op de vroege ochtend. Het is 16 minuten over de klok van 7 uur. Hier is Boudewijn de Groot, de reiziger.

De aanleiding hiervoor is een verzoekje. En dat gaan we in het tweede uur draaien. Van dit album, De Eenzame Fietser, van Boudewijn de Groot uit 1973. Toen dacht ik, dat is zo'n mooi album. Daar draai ik er nog eentje van. En dat werd dus De Reiziger. En je hoort op piano volgens mij Jan Rietman. En op viool Emmy Verheij. Nu helemaal naar 1966 terug met Roy Orbison, de Beautiful Lana.

hoorde Fulana hoor je. Natuurlijk van niemand minder dan Roy Orbison. De onmiskenbare stem van Roy Orbison. Ik ben even aan het zoeken hier, want het gaat even niet helemaal zoals ik het bedoelde. Maar hier is hij. We gaan hem zo opstarten. Eentje van David Bowie namelijk. Van het album Heroes. De titelsong uit 1977.

van David Bowie en op synthesizer hoorde je natuurlijk Brian Eno, opgenomen in Berlijn, vlak bij de muur die toen nog overeind stond.

0: De gebroeders Davies. Ray en Dave Davies. The Kings, hoor je. Dedicated follower of fashion.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En dat is deze week eentje van Kirsty McCall. En dat is There's a Guy Who Works Down the Chip Shop. The Chip Shop. Trash is Elvis.

0: die meer gehoord op de Nederlandse radio. Kirsten McCall. There's a guy who works down the chip shop. Wat een moeilijk woord. Trash is Elvis. And he's a liar. And I'm not sure about you. Zo zong zij hier op Radio Emmeloord.
1: Countdown. 747.
2: Dit is Radio Emmeloord op 1470 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.

Chin, Mike Chapman. Zij produceren dit. Mud. Volgens mij schrijven ze dat. Glam rock uit de jaren 70. Tiger Freak van Mud. Nicky Chin en Mike Chapman hebben wat hits op hun geweten. Van Smokey, van Suzy Quattro. The Sweet, ook die vielen eronder. En Slade natuurlijk. Dit was juist. We gaan hiermee verder. En dan ook Kirsty MacColl, die we daarvoor draaiden. Zij kwam om het leven op een hele vreselijke manier. Ze was aan het zwemmen en werd overvaren door een speedboot. Ja. Goed, hier is

0: was Made for Loving You van Kiss. Dat allemaal om, moet je even kijken hoor. 18 minuten voor de klok van 8 uur natuurlijk.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: En daar draaien we deze van Mumford & Sons. Lekkere herrie uit 2012. Dit is

0: Comfort and Sons uit 2012. En je hoort Babel.
1: Het is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Bij de volgende toon is het veel...
0: Die hoor ik nu nog niet. We moeten het eerst even over hebben natuurlijk. Want het is bijna tijd voor die hele mooie nieuwe die we draaien. En we draaiden hem vorige week ook al. Maar ja, ik blijf hem zo mooi vinden. Dus vandaar dat we hem nog een keer draaien. De Rolling Stones en In the Stars.
2: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.
3: Oh.

0: van het album wat binnenkort uitkomt. The Rolling Stones. De mannen van in de 80. En dan een zulke mooie muziek maken. Ik vind het wel. In the Stars worden hier. Zo
1: weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.
1: Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
2: AM 747.
0: Even terug. 1979. De discotijd. Van Shaila. Black Devotion. Het stukje werd heel veel gebruikt in een nummer van Madonna. Die gebruikte deze sample. Dit nummer heet Spacer. Dat komt uit 1979.

Shaila, The Black Devotion, en je hoort een Spacer. Ja, weer lekker bombastisch doen hoor. Shirley Bassey, uit 1965. James Bond song. Hier is Goldfinger.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou maar te vieren!
3: Net niet top 40.

0: achter elkaar. Die de top 40 niet gehaald hebben. Het is 11 minuten over de klok van 8 uur. We begonnen met While My Guitar Gently Weeps van het White Album. Van de Beatles, het witte album uit 1968. En daarna 1974 het album Second Helping van Lynyrd Skynyrd. En daarvan hoorde je Sweet Home Alabama. En dat was voordat bijna de helft van de groep omkwam bij een vliegtuigongeluk.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Amyloid op de Middengolf. AM747.
0: Inderdaad. AM DAB Plus. En natuurlijk online. Dit is Pearl Jam. Deel 2 vanuit de veren tot 9 uur. Just breathe.

0: De prachtige stem van Eddie Vedder. Pearl Jam. Just Breathe. Uit 2009. Van het album Backspacer.
1: Uit de Veren met Freek de Vries.
0: En die draait er eentje, die werd geschreven door Timothy B. Smith. Hij had het al bijna klaar voordat hij Randy Meisner opvolgde bij de Eagles. Hij heeft het in de studio even afgemaakt. En hij mocht het zelf zingen. I Can't Tell You Why.

van het album The Long Run. I Can't Tell You Why. 1980 van de Eagles. Het was dan ook het laatste album voor de lange break-up die ze deden. Ja, goed. Ze kwamen terug. Dit is BTS. En je denkt, hè? K-pop? Ja. En we doen er eentje live. Dit is Into the Sun.

0: heel veel oude muziek op radio en al wat. Maar ook een keer een nieuwe. Dit was BTS. Mijn dochter kwam er mee thuis. Ik denk, hey, dit is heel wat anders dan de moderne K-pop die je anders hoort. Dus vandaar.
1: De muziek is oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.
0: Nou, we gaan wel weer terug in de tijd natuurlijk. 1972 was dit een hit.

The Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You. Zoals ik al zei, dat is een single hit in de top 40 van 1972. Toen Creedence eigenlijk al uit elkaar was. En maar het nummer kennen we al vanaf het album Creedence Clearwater Revival. Het debuutalbum uit 1968. In 2008 gingen we naar de film Australia. Dat is heel mooi, een hele mooie film. Toen kwam de aftiteling, zo zouden we eruit, toen hoorden we dit. Elton John en The Drover's Ballad.

0: Ballad uit de film Australia uit 2008. Ik kreeg een verzoekje binnen voor van een nummer te draaien van het album Hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot. Dat komt van Alex Bruinsma. Het eerste weer heb ik er een keer van gedraaid, dat ik het album toch wel heel mooi vond. Ik heb toen de reiziger gedraaid. Maar het ging natuurlijk om deze single van dat album. En dat is Jimmy, wat gaat over zijn jongste zoon, Jim de Groot. Dus hier is Boudewijn de Groot. En dat was de verkeerde knop. En deze draaien we.
1: En nu zit deze nog.

groot hoor die en Jimmy van het album Hoe sterk is de eenzame fietser? En ook dit komt weer uit een film. Into the Wild. De jongen die de wildernis ingaat.

Als je het goed bekijkt, is dit de allereerste hit van Casey en de Sunshine Band. Alleen durfde Harry Casey het zelf nog niet te zingen, dus huurde die Gwen McGray in. Maar die werd ziek en stuurde haar man. En die zong het in en de rest is geschiedenis. George McGray en Rock Your Baby werd de zomerhit van 1974. En dit is uit 1966. Cat Stevens. I love my dog.

alles van zijn hond. En dat is natuurlijk fijn. 1966 en dan gaan we door naar 1974. Ja. Je zou je niet in kunnen denken, maar deze muziek maakten ze toen eerst nog. Dit is BZN, Love Me Like a Lion.

0: gezet en voordat Annie Schilder haar intrede deed. Dat was een jaar later volgens mij. Mon amour. Dit is uit de periode daarvoor en ja, dat wou het niet echt lukken om grote hits te maken. Alleen dit kwam dan wel in de top 40. Maar Love Me Like a Lion.
1: Time for Kostorop.
0: Hier is Brian Doerksen en Creation Calls.

Durkson. Een prachtige epos, Creation Calls, uit 2004.

laatste voor vandaag alweer. Gaat die tijd toch snel. Dit was Hij de Veren. 29 mei. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de andere programma's van Radio Emmeloord. En graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot volgende week. Hoi! En dit zijn de Walkers.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De gouden ouwe hits klinken nergens zo prettig als hier. Johan de Graaf, de gouden ouwe show.

0: op je radio.
1: Kun je er
0: altijd
1: tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.

Luisteraars, hier zijn we. Hartelijk welkom. Ik dacht, ik laat de tune even spelen. Kunnen de dames even netjes zingen. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die mooie muziekjes van toen. Uit die jaren 60, 70, 80. Heerlijke platen mee te beginnen. De Killer Queen. Van de formatie Queen. De muziekjes van toen, hè, uit die jaren 60, 70 en 80. Dit komt uit het jaar 1974. Laten we snel beginnen in het programma. Oh, dit is ook zo mooi deze. Ik heb ze wel weer uitgezocht en dacht ik zo. Ja, 2 uur lang de vervlogen hits toen er nog muziek klonk vanuit de Noordzee. Studio 2, Jan Graaf. Hier is de elektrische gitaar doorgestaan met The Living Thing.

bijna helemaal uitgedraaid. Zo mooi is die van de Electric Light Orchestra met de Living Thing. Dit is Die Kale. Met alle respect voor Die Kale Man van Hot Chocolate. Hier zijn ze met Sexy Thing.

0: Jongens, het is wel een leuke plaat of niet soms, deze. Van de formatie Hot Chocolate. Nou, die mensen hebben ook enorme hits gehad. Heel ongelooflijk. Nou, daar kan ik ook gewoon een programmaatje mee vullen of niet soms. Door met de muziek. Hier is Julio Iglesias.
1: Pech, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

verlangen naar de zomer of niet. Soms met deze van Julio Iglesias met un canto a Galicia. De koffie is goed, moet ik zeggen. Altijd goed verzorgd hier bij de mensen van de Gouden Oude Show. Ja, ja, dat is een hele organisatie dat wel. Maar het gaat allemaal goed hier in Starbucks.

The Moonlight Feels Right van Starbuck kennen we ook van I Got To Know. Leuke plaat, of niet zo meteen. Uit het jaar, wat zullen we zeggen, 1900, pak een beetje, 77 ongeveer. Kan er iets naast zitten hoor.

dat allemaal onder het motto Veronica moet blijven. Ja, dat was Patricia Pai aan het begin. En dit was de Love Affair, maar dan de Italiaanse uitvoering. Kenny Rogers in de show met Ruby, Don't Take Your Love to Town. You painted up your lips and rolled and curled.

toch een leuke plaat of niet soms? Ik kwam laatst tegen in een platenwinkel in Duitsland. Wij waren daar boodschap aan doen en daar zijn we even langs gegaan bij platenzaken. Dat doen we meestal. En daar lag hij wel in de Duitse versie. Dus hier liep die van de Beatles. Ach, ja. Ja, was wel hoofdprijs, dames en heren. €8 voor die single. Tegenwoordig vragen ze prijzen in die platenzaken. Dat is ongelooflijk. Maar ja, sommige platen wil je graag hebben in de collectie, hè? Of niet soms, ja. Ja, de Beatles zeker met Ziel liep dicht. Dit is 1984. Griezelen met de Ghostbusters. Hier is Ray Parker Jr.

wie gaan we dan bellen? Ja, de opsporingsdiensten. Ja. Niet van de radiocontrolediensten. De vroeger de RCD. Nee, gewoon de opsporers van de Ghostbusters. Dat was een van de Repark Junior. Hier is Redbone.

een hit is dit. Ja. Kom ik dit jaar relaas. Informatie Redbone, die kennen we ook van We Were All Wounded at Wounded Knee. En dit kwam daarna. En tegenwoordig komt hij regelmatig tevoorschijn in een tv-reclame.

Wat was wel grappig, hè? Ja, die hebben laatst binnengekregen, die jingle. Ik dacht, ik ga hem toch gewoon een keertje draaien. Ik had hem al een tijdje in het archief liggen, maar ik dacht, ach, doen we gewoon. We gaan dansen in de straat.

Voordat je het weet is hij weer voorbij. Zo snel gaat het maar. Dancing in the Street was dit. Marcia en de Vandellas, hè, trouwens. Ja. Toch heerlijk, die muziek die wij draaien kriskras door elkaar heen. We hebben niet een bepaalde volgorde. Nee, dat doen we niet. Des te leuker is het, hè, zoals deze van Rod Stewart.

beetje tegen het einde alweer van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Zo snel gaat het maar. Van Rod Stewart met Diana Fink, I'm Sexy. Hier is Kate Bush.

0: leuke muziek of niet. Soms draait niet zo vaak, maar het is toch leuk om en prachtig gemaakt of niet. Soms deze van Kate Bush met de hammerhoger. Even kijken op onze klok. Moeten we goed in de gaten houden. Want voordat je het weet is het alweer tijd voor het eerste gedeelte. Ja, het is zelfs tijd. Maar nog even het leuke van Jackpot.
1: Coconut coming today. Coconut coming tomorrow. Coconut coming today.
2: Coco was always a winner.

0: komen zo eens away.
1: Leuk is hier of niet soms deze van de formatie Jackpot. Met Coco, die kennen we ook van Is Everybody Happy. Het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Snel gegaan, hè? Snel gegaan. Maar ja, leuke muziek of niet soms. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met de mooiste muziekjes van toen. De koffie song, er was ringen van Osebisa. Nou, lekker bakje koffie, dat is altijd goed natuurlijk. Maar ja, niet te dicht bij de apparatuur. Hè. Hier zijn de Golden Earring.

ze mooi of niet, soms deze van de Golden Earring. We spreken over het jaar 1965. Nog eentje uit 65, deze. Zo'n mooie van de Petula Clark.

0: De Graaf, het is allemaal leuk en aardig dat je dat zegt, 1965. Maar er is toch iemand die dat veel beter kan? Ja, inderdaad, dat is deze man.
1: 1965.

was wel een kort plaatje, maar wel goed moet ik zeggen. Van de Hummus in de show. De Gouden Oude Show met lekkere muziek. De herkenbare muziek die we allemaal nog wel mee kunnen zingen. Of niet soms zoals deze. De Hollies met Sorry Suzanne.

zijn allemaal wel korte plaatjes, maar wel geweldig goed, of niet? Soms. De Hollies in de Gouden Oude Show vanuit Studio 2. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. De mooiste hits van toen. Deze ook zo mooi, hè? Dat is een van de formatie The Fortunes. Ja, de mensen van de herkenningstune van Radio Caroline. Maar dit is Seasons in the Sun.

wat een heerlijke plaat was. Niet soms deze van de formatie ABBA. Ach, dat stemgeluid hebben we allemaal wel gehoord. Of niet soms met It Wasn't For Tonight. Dit is ook zo'n mooie plaat hier in die gouden oude show met Demis Roussos.

vind hem mooi, ik vind hem prachtig. Of niet soms deze van Demis Roussos met Goodbye. Goodbye, my love, goodbye. Toch heerlijke muziek zo in die gouden oude show. Of niet soms, we kunnen lekker meezingen met alle bekende muziekjes van toen. Hier zijn de Whistars.

de brand new day van de Whistas. Oh, ik heb al trek in een bakje koffie. Dan loop ik even snel naar beneden naar de kantine van het grote gouden oogcomplex. Even een bakje koffie halen, doen wij de Dire Straits.

0: dat is de man. Iedereen heeft deze wel herkend of niet. Wat denk je van de George Baker Selection?
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor disco zo in het eerste gedeelte van die gouden oude show. Met de heerlijke muziekjes van toen, hè? Ja, uit de jaren 60, 70 en 80. Uit het disco tijdperk. Hier is de formatie Fruitcake met My Feet, My Feet Won't Move.

Een mooie van Fruitcake met My Feet Won't Move. Het is trouwens het tweede gedeelte weer van de show. Ja, als je met je hoofd ergens anders bij bent, dan gaat het fout. Hè? Dan gaat het fout. Iedereen heeft daar natuurlijk wel naar gekeken. Hè? Naar Starsky & Hutch, die politie-serie op de Nederlandse tv. Waarschijnlijk ook wel op de Vlaamse tv. Hè? Ja, dat weet ik haast wel zeker. Ik heb het over David Saul.

Wat een mooie plaat, of niet, soms deze van David Soul met Going In With My Eyes Open. We gaan naar Spanje toe. Coochicoo, Sorry I'm a Lady en Yes I Can Boogie. Dit was die andere grote hit van Baccara met Darling. MUZIEK

dat is een heerlijke plaat of niet, soms deze van de dames van Baccarat. Met Darling, Darling, nog eentje deze. Hier is Donnie Barnett.

zit er helaas weer op. Een einde van het programma De Gouden Oude Show. De laatste was van Johnny Burr en Nettie Joyce. 16, You're Beautiful en You're Mine. 1961. Dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag op deze warme vrijdagmiddag, 29 mei 2026 alweer. Live vanuit Studio 19, vanuit dus inderdaad een zonnig Emmeloord. MUZIEK

En vanuit deze warme studio een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB+, Middelgolf en online. En ook voor mensen van Buurthuis De Zuidert, Theo Elschot, Dikke Denkers, Willem Keekstra en Johan de Graaf. En het is deze maand 60 jaar geleden dat Swinging Radio England van start ging. Swinging Radio England. En die hadden de prachtigste, de mooiste jingles van alle piratenzenders, om zo te zeggen. En ik luisterde vaak naar Ron O'Quinn. En hij plugde vaak de Beach Boys.

Ja, de Makkers met Zomerzon. En ik zat wat te mijmeren over Swinging Radio England. Ik zat er vaak naar te luisteren. Onder andere de discjockeys Graham Gill, Ron O'Quinn, Johnny Walker en Roger Day. En dat allemaal live vanaf de Laissez-Faire. Dat was de zomer van 1966, 60 jaar geleden. Toen was ik 19, dat was nog een beetje jong eigenlijk, hè? En als u wilt reageren op dit programma, dat kan via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, Boston, More Than a Feeling. Altijd terug te vinden in de top 100 aller tijden. En hier is de vrijdagmiddag lunch aller tijden gebracht door Annelies. Dankjewel. En ik wens iedereen smakelijk eten.

En de headlines uit het nieuws. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daar...

Ja, de begintune van de Duitsstalige Radio Luxemburg. Happy Luxemburg van James Last. En ik zat nog wat te mijmeren over Swing Radio England. Ze hadden fantastische jingles ooit gemaakt in Amerika. En die hebben ze op een nacht allemaal achter elkaar afgedraaid. Net voordat ze met de uitzendingen begonnen. En Radio Caroline zond die nacht niet uit. En die hebben al die jingles opgenomen. En die hebben ze de hele nacht verknipt. En de volgende ochtend kwam Radio Caroline terug met de jingles van Swing en Radio England. Maar in plaats van die naam zat er ineens Radio Caroline in.

vandaag is het een beetje een heugelijke dag, want we zenden precies 6 jaar uit via DAB+. Een paar keer van frequentie veranderd, dan moesten mensen opnieuw scannen. Maar we zijn blij met de kwaliteit van DAB+. En we kregen deze week nog een reactie vanuit Vaassen onder Epe. Dus we komen ongeveer in een straal van 50 kilometer. En dat vinden we heel netjes.

0: Fresh and pretty. Yours are bread.
1: Hans van der Tol, alias Tol Hansen met Big City Farmers, geeft hij alles. En een van zijn eerste en beroemdste album, LP moet ik zeggen, was Tol Hansen moet niet zeuren. En ja, hier is Boney M.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma. Dick Hofflinga.

Misschien dacht u, komt hier ook nog eens langs Trini Lopez. Nou, dit was Trini Lopez natuurlijk met Lemon Tree om te beginnen. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Julius Iglesias. Ja, wat was die man toch populair bij heel veel vrouwen, ook in Nederland. Goedemiddag vanuit deze warme studio voor Kees de Haan, Theo van Steenbergen, Jan Oosterveen, Remco Heemskerk en André Vinken.

Ja, splitsing. Ja, je moet er wat bedenken voor een naam. Doe maar, laat maar en het goede doel. En dit was natuurlijk splitsing inderdaad met wind en zeilen. En hier hebben we Neil Diamond.

een onovertroffen nummer van Toto Afrika. En ze hadden daar een hele mooie videoclip bij. Ik vond het fantastisch. Ik sta trouwens zonder meer te kijken naar al die mooie clips. Er zitten ook hele rare bij. Maar tegenwoordig zijn ze toch wel aardig mooi. Kost trouwens ook kapitalen. Vroeger kon je een plaatje draaien, Veronica, en dan werd die verkocht. Maar tegenwoordig, met zoveel radiozenders, kost het toch een beetje meer om dat allemaal te pluggen.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook

Ja, Bob Marley denkt, als ik geen vrouw heb, dan huil ik ook niet. No woman, no cry. En nu weer een mooi nummer van Armand. Ik vond dat mooi. Een mooi nummer in 1967. Dan heb ik toen wel meegezongen bij de jukebox. Wurlitzer of Seaburg of hoe ze allemaal heten mogen. Dit is Blommekinders. MUZIEK

Ja, dit was de meest verkochte plaat in 1975 in Polen. En ik was daar met Auto Nieuw en dan draaiden ze de top 100 en dit stond nummer 1. Dat vond ik wel wonderbaarlijk. Ja, dat was George Baker selectie met Una Paloma Blanca. En dat was het dan weer deze vrijdagmiddag 29 mei 26. Ik dank je voor het luisteren. Ik ben terug zondagavond om 9 uur of maandag om 12 uur. Ik wens je een hele prettige dag en misschien vanavond met de paraplu. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

20 mei in het jaar 2022. Je luistert naar Radio Emmeloord met een historische top 40. 45 jaar terug in de tijd. Een top 40 van 21 mei 1977. In deze top 40 7, nog een keertje, 7 nieuwe binnenkomers. En de allerhoogste nieuwe binnenkomer treffen we op nummer 12 in deze prachtige historische lijst. Fleetwood Mac, het is afgelopen na 13 weken Nederlandse top 40. Ze staan deze week op nummer 40. Vorige week nog op nummer 30 in de 13e week. Afkomstig van de LP Rumors. Wat een heerlijke LP. Mocht je die ooit nog eens tegenkomen op een kringloop of waar dan ook, hè, platenzaak. Ik zou hem zeker meenemen, want er staan alleen maar toppertjes op. Een hele goede middag. Mijn naam is Peter Witt en ik presenteer hem speciaal voor jou, de historische top 40.

Oh, dat klinkt toch lekker romantisch. Smokey, een voormalig alarm, schrijft wel op de terugrace. Vorige week op 28, deze week op 38. 10 plaatsen verlies in de 9e week. Nederlandse top 40. Hiervoor hoorden we The Boss Keks. What Can I Say? Die vinden we trouwens nog een keertje in de top 40. Ook die plaat is op zijn retour, oftewel 5 plaatsen verlies. Vorige week 34, deze week 39. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40 op de middengolf AM675747DAB+. En uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Ook 10 plaatsen verlies voor David Soul. Deze week op 37, vorige week op 27. In de 5e week top 40. Going in with my eyes open.

dag gaat dit goed voor Teaching Vrienden. Right in the Night, derde week en nu al op de terugweg op zijn retour. Vorige week 31, deze week 36. Het nummer heet Right in the Night. Zo klinkt het wel, hè? Een heerlijke nostalgische klankje in deze historische top 40, de top 40 van 45 jaar geleden. Op de Noordzee lag nog een hele oude radioboot, oftewel de MV Miamico, waarvan dan de uitzendingen kwamen van Radio Miamico en Radio Caroline. En dat was wel even wennen hoor, hè, dat de Belgische, maar desalniettemin, ze waren wel in de lucht. 7 dagen week, 24 uur per dag, niet helemaal 24 uur per dag, maar dat was wel de bedoeling. Radio Caroline en Radio Miamico, twee vrienden die houden van hun luisteraars.

aan de hand muziek. Zeiden wij vroeger op de radio De Bos. Kijk, ze kwamen ze al tegen op nummer 39 met What Can I Say. De opvolger is ook al in die top 40 aangekomen. Een nieuwe binnenkomer op nummer 34. Eén van de zes nieuwe binnenkomers. Ook zo'n lekkere bekende plaat die veel gedraaid werd destijds op Radio Miamico. Dit is overigens Radio Emmeloord op de Middengolf. En op DAB+. Fijn dat je erbij bent. Een historische top 40. De top 40 van 45 jaar geleden. Met wederom een nieuwe binnenkomer.

Stevie Wonder. Ja, wat zou ik daarvan zeggen? Ik vind het ook een heerlijke plaats. Zo jammer dat hij na 4 weken over op zijn retour is op 32, afkomstig van 23. In de historische top 40 op Radio Emmerloord. Ronde, al die platen gaan zo snel richting de uitgang. Radio Emmerloord op AM 747675DAB+. En wat ik altijd zeg, uur na uur de wereld rond op www.radioemmerloord.nl. Wat zijn we blij dat je ons gevonden hebt, want er zijn natuurlijk nogal wat stations, maar Radio Emmerloord hoor je overal. En wat mij het leukste is, wat ik het leukste vind, is natuurlijk die middengolf 747 en 675. Luisterrapportjes graag naar studio, apenstaartje, Radio Emmerloord.nl. Studio @radioemmerloord.nl. Op 31 afkomstig van 15, André Hazes.

zo goed herinneren, ergens begin jaren 80, ergens in 83 volgens mij, misschien ietsje later, kocht ik mijn allereerste cd-speler. CD's waren toen ongelooflijk duur, dus ja, ik had er maar 3 bij gekocht. Waaronder eentje van Peter Gabriel, ja. En daar kwamen de mensen kwamen langs en die hadden zoiets van, zo heb jij een cd-speler? En ja, dan wil je hem laten horen wat je had. Ik heb deze plaat nogal veel gedraaid van deze cd. Peter Gabriel, Salisbury Hill op nummer 30, afkomstig van 13, 5 weken lang Nederlandse top 40. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toch wel heerlijk om weer terug te horen. De top 40 van 45 jaar geleden doen we gewoon op Emmeloord. Volgende week gaan we weer 50 jaar terug in de tijd in de historische top 40. En dan weer 45 jaar, zodat je niet elke keer dezelfde plaat hoort. Wel zo aardig. Nieuw binnen op nummer 29. Eventjes fijne klanken van Glenn Campbell. Dit is de Southern Nights. Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord.

op nummer 28. Vorige week nieuw binnen op nummer 33. Oftewel, even heel snel gerekend, 5 plaatsen winst. En deze muziek hoor je ook gewoon op Radio Emmeloord op de Middengolf en DAB+. De volgende plaat is van de Havenzangers. En die vinden we op nummer 27. Aan het strand, stil.

Op nummer 26 afkomstig van 18 in de zesde week. Nederlandse top 40. We lopen weer richting het nieuws, weer en informatie. Maar we hebben nog twee platen te gaan in deze historische top 40. De eerste is van Casey en de Sunshine Band. Op nummer 25 afkomstig van 14 in de achtste week top 40. Het nummer heet I'm Your Boogie Man. En het tweede nummer is van Corrie. Vinden we op 24 nieuw binnen in de top 40 met Je Moedertje. Dit is Radio Emmeloord.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: een hele supersnelle stijger in de historische top 40. Hij kwam vorige week binnen op nummer 32. 10 plaatsen winst voor Jarga. Liberta. Radio Amber Lord met de historische top 40, de top 40 van 21 mei 1977. Oftewel.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

In de vierde week gaat die Love Team toch een klein beetje minder goed. Het spijt me heel erg. 1 plaatsje verlies. Barbara Streisand, The Love Team from a Star is Born. En daarvoor hoorden we de houseband en Don't Lose Your Love. 3 plaatsen winst in de derde week. Historische top 40, de top 40 van 45 jaar geleden.

nummer 19 hoorde je de Gypsy Woman van Breeze. In de derde week 1 plaatsje winst van 20 naar 19. En op de achtergrond horen we nog My Broken Souvenirs. Een oud alarmschijf. Vorige week nog op nummer 10. Deze week op 18. In de achtste week Nederlandse top 40. Een historische top 40 van 45 jaar geleden. Pussycat. Deze plaat hoor je toch niet heel vaak meer op de Nederlandse radio. En dan riepen wij er vroeger achter. Dat zal wel een reden hebben, maar zo erg is hij natuurlijk ook weer niet. En mijn Broken Souvenir. Hier op Radio Emmeloord op 675-747-DAB+. Een uur na uur de wereld rondom Radio Emmeloord.

zeg het nog maar een keertje. Zo heet de plaat, vrienden. 8 plaatsen verliest in de 7e week. Nederlandse top 40, de historische top 40 van 45 jaar geleden. The Pharaohs en who done it. Ja, heerlijk jongens. Ik vind dit muziek waar ik van kan genieten hoor. Hiervoor hoorde je Miracles van Anita Garbo. En ja, ook de volgende platen zeggen wij weer.

is toch echt op zijn retour. Helaas 7 weken lang in de historische top 40. Hij wordt nog zeer regelmatig gedraaid, onder andere in koffieradio, want het is gewoon een hele leuke plaat. Hè? We zijn toegekomen aan de nieuwe binnenkomer op nummer 13. Het is niet de hoogste nieuwe binnenkomer. Het is Ome Joop, tezamen met Dik voor Mekaar en Harry Nack met een antenne op zijn dak.

inderdaad rond 21 mei zijn geweest. En ik ging naar de platenzaak met een zuur verdiende zak geld om deze single te kopen. Het was mijn allereerste top 40 single. Maan Baker, zo heet het nummer. Ik was 13 jaar en ik was toen al een soort van hitgevoelig of niet zo. Een auto.

morning, Jets. How are you today? Met slijmen, ja, dat helpt niet, hè. Daar bereik je helemaal niks mee. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40 10cc. En vingerhoedje vol. En vol, hè. Goedemorgen.

10 in de historische top 40. Dat gaat hartstikke goed. Vorige week kwam die nieuw binnen op nummer 22. En stijg gewoon even 12 plaatsen door naar nummer 10. Dat is netjes hoor. En een beetje echte disjoek is jou dan zo'n geluid van een motor laten horen. Van een super, super, super, super. Stip. Ja, ja, ja. Dat doen we hier gewoon niet bij Radio Emmerdorf. Wel nee joh. Het is 13 minuten voor en de volgende plaat is echt van de George Baker Selection. En dat gaat ook hartstikke goed. Vorige week nieuw binnen op nummer 16. En deze week op nummer 9. Nou, dat zijn een hoop snelle stijgers. Het is een oud alarmschijf. Je hoort hem hier op Radio Emmerdorf op AM675, AM747, op DAB+. En uur na uur de wereld rond op

Speciaal voor de mensen die op vakantie willen gaan. Ik zou dus niet boeken in Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Zit je dan maar, hè? Dat zou ik ook niet uitchecken. Dat zou ik gewoon lekker ingecheckt blijven. Want dan kan je nog gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. Bijna aan het einde komen van het tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Ik kan hiervan genieten, jongens. Hè. Nummer 8, vorige week op nummer 9. 1 plaatsje winst in de vierde week. Nederlandse top 40. De enige lijst waarmee echt

0: 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes, waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Alle hits van toen op een rij. Dit is de hit.

0: vind het zo'n waanzinnige plaat, heel zeker. Uit de top 40 van 21 mei 1977 op nummer 6, afkomstig van 11 in de derde week. Oud alarmschijf, oh me, oh my goodbye, champagne is dat. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent op AM675-747-DAB+. Een uur na uur de wereld rond. Dit is Radio Emmeloord met de top 40 van 45 jaar geleden.
1: En dit is een historische, krasse knarreknijter.

was niet per se een krasse knarrenknijter, maar goed, hè, die jingle zat er op de een of andere manier in. On the border, Al Stewart. En we hebben allemaal vijven. Hij staat op nummer 5. Vorige week op nummer 5, de stationair op nummer 5 in de vijfde week. Historische top 40. Top 40 is van 45 jaar geleden. Je hoort hier op Radio Emmeloord. En die vind ik ook een hele fijne. Hij is wel een beetje aan het zakken. Dat is een beetje jammer. Want vorige week vond ik hem nog op nummer 3. Deze week op 4. In de 7e week Radio Veronica. Of de Nederlandse top 40. David Bowie met die plaat. Met die hele mooie lange intro. Die ik zeer zeker niet ga voorpraten. Nou, niet zo heel erg veel zin in. Dit is Sound and Vision. Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord.

gaat ook oerend hard die top 40 binnen. Hoor. Jongen. In de vierde week en deze week op nummer 3, vorige week op nummer 4. Nee, dat was hartstikke goed natuurlijk. Oerend hard van normaal. Het is kwart over, vrienden. We zijn toegekomen aan nummer 2. Nummer 2 stond vorige week op de eerste positie in de historische top 40. Dat betekent dus dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En welke dat gaat worden, dat hoor je zo direct. Maar eerst nog eventjes de Gibson Brothers en de Non-Stop Dance.

0: zeker wel. Of my world. Het was een beetje stuivertje wisselen aan de top van de Nederlandse top 40. Nummer 1 werd 2 en nummer 2 kwam op nummer 1. En nummer 1 hoor je dus de Guys and Dolls en You're My World. Toch heel regelmatig heb gehoord destijds op Radio Miamico vanaf het zendschip de MV Miamico verankerd in de Thames Estuary. En hier bij Radio Emlord mogen we gewoon terugblikken op de oude zeezenders. Daar doen we niet zo moeilijk over, want dat was dan waanzinnig allemaal. Ik heb ervan genoten, vrienden. We hadden graag aan boord van zo'n schip gezeten. Ja, inderdaad.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

staan toch een hele hoop leuke en bijzondere platen in deze tipparade van 45 jaar geleden. Ik kan ze niet allemaal draaien, dat heb je waarschijnlijk al horen. Op nummer 30, Angela van Boosie, I Don't Want To Be A Hold On You van Bernie Flint. Op 29, Buenaventura van Silvio op 28 en You Can Beat Me van Vitesse op 27. Die heb ik overgeslagen. En Lindsay de Pol en Mike Moran en Rock Bottom hoor je hier op de achtergrond op nummer 26. Rock, rock, rock. Het zijn toch wat bijzondere platen. Deze plaat, die ken je zeer zeker nog wel. 45 jaar geleden kwam die nieuw binnen in de tipparade.

zou er in de jaren 80 nog veel meer van horen van Shelma. Onder andere A Night to Remember, ja. Is Uptown Festival op nummer 24 nieuw binnen. En daarvoor hoorden wij The Lonely Boy van Andrew Gold. Ook nieuw binnen in de tipparade van 45 jaar geleden. Voor de mensen die het graag willen weten. 21 mei 1977. De volgende plaat hebben we ook heel veel gehoord op Radio Miami. Nico, ja. Ik kan me dat zo goed herinneren dat deze plaat veel gedraaid werd destijds aan boord van het zendschip.

Op nummer 20 vorige week nieuw binnen. Op nummer 25 Down to the Station. Op nummer 19 On This Night of 1000 Stars van Jack Jersey. Nou, die slaan we eventjes over, want we kijken een beetje naar de klok. Het is alweer 12 minuten over half, vrienden. Dit is Radio Emmeloord. We hebben zoveel zendtijd, maar toch komen we een heel klein beetje tijd tekort. Nee, Dick, ik hoef niet nog een uurtje erbij. We krijgen ruzie thuis. Nee, doen we niet. Radio Emmeloord op AM675747DAB plus en uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Op 18 afkomstig van 20, de Climax Blues Band.

wel muziek gehoord van de Boney M in de top 40 van 45 jaar geleden. En dat waren ook gewoon jouw schone studio act. Het zag er allemaal waanzinnig leuk uit. Het klonk ook hartstikke leuk, maar ze zongen niet echt. Iets anders wat er destijds ook heel erg mooi uitzag was een trio, een damesteam, ja, damesband, en ze noemen zich Luf. En ja, dan ga je al gelijk denken van waarom noem je je Luf inderdaad, hè? Gewoon omdat het lekker klinkt. Drie mooie meiden en ze noemen zich Luf en dit was hun hit in de tipparade.

week kwam hij heel voorzichtig binnen de tipperad op nummer 28. Maar hij stijgt lekker door naar nummer 12. Muziek van The Four Seasons en Down the Hall. Daarvoor hoorden we Luf met My Men. Drie hele mooie dames. Ze staan er ook echt heel mooi op, dat hoesje. Hoor. Goed, nee, ik zal het er niet te veel over hebben. Want ja, de uiterste houdbaarheiddatum. Hè, ja. Wat zeg je? Te gebruiken tot moet je tegenwoordig zeggen. Ja, dat kan toch niet zeggen over die dames, jongens. Kom op, kom op. Het is 8 minuten voor. Dit is Radio Emmeloord met de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. Ook deze plaat hebben we veel gehoord op die oude roestige boot op de Noordzee. Foreigner feels like the first time. Het gaat niet heel erg snel met deze band. Hij is zo gaaf.

Nou, heb ik op zich een bankrekening hoor, dus je mag storten. Een million in 1, 2, 3. Ja, dan zou ik mijn bankrekening willen geven. Goed, tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Vrienden, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Volgende week zaterdag gaan we weer 50 jaar terug in de tijd. En deze uitzending wordt aanstaande vrijdag opnieuw uitgezonden in de herhaling. Gaan we nog een keertje terug, 45 jaar terug in de tijd. Goed, we hebben nog 1 plaat te gaan voordat ik zeg van de mazzel. Dat is deze. Oh, dat is een mooie. Ja, Joey Tex. En ain't gonna bump no more with no big fat woman. Hey, tot volgende week.

0: Sirius, 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

zeg maar. Want vorige week zaten we met de uitzending nog in Torrevieja in Spanje. En zijn de mensen die geluisterd hebben, waarvoor dank trouwens. Kijk, veronderstel het wel, toch een heleboel heb ik gezien in België en ook in Nederland. Ja, het was toch zo leuk.

oktober met Fiesta Blanca. Die komen er dit jaar ook weer aan op 6 oktober. En daarover hadden wij het in onze vorige uitzending ook al nog trouwens ruimschoots over. Vijf en een halve over vijf uur. Bedankt aan de vorige collega hier bij Jouw Hit Radio. Wij gaan door tot 7 uur, de 225ste uitzending.

wat het gaat worden, weet ik niet. Want er is zo'n temperaturen, weet je maar nooit. Jacqueline tovert wel iets uit haar mouw, zeg maar. Ja, daarin is ze goed hoor, daarin is ze goed. Laatste uitzending van de maand maart, van de maand mei, sorry. Ja, ben ik helemaal, dat doe je toch wel.

Vandaag alweer een nieuwe tipper van de week. Kozen we uit, ook voor jullie. Ja, keuzeplaats van de luisteraars kwam ook al aan bod via de social media. Op Kid Riders en op de Facebookpagina van Jos van den Bos hebben jullie massaal gestemd deze week. Zowel in België als in Nederland, waarvoor dank trouwens. Wie het haalt als eerste om gedraaid te worden, dat verneem je straks beter rond 6:30. Tussendoor is er ook nog Bart van Leeuwen die langskomt. De Shoebox klassieker. En we hebben ook wel een leuke popcorn klassieker in petto.

0: weekend is here, and it's great to have you love. This is Hit Riders on Friday.
1: Ik zou zeggen, zet je sklap, zet je lekker rustig. Misschien buiten op een terrasje, wie weet, ook waar, ja. Of misschien mensen die aan het luisteren zijn in de wagen via de Bluetooth, via de iPhone. Allemaal mogelijk, perfect.

Ja, toch ook alweer een paar decennia terug. Dit Simple Minds. Alive and kicking. Ja, intussen hebben wij de airco hier aangezet in onze studio. Want ja, ja, het is al het een en ander geweest hier in België deze week. We hebben de zon meegebracht uit Spanje, zeg maar. Goeiemiddag.

0: 1983 voor Space Monkey. Can't Stop Running. Komt u er pas bij, hartelijk welkom. Dit is de Hit Rider Show 225 op deze vrijdag.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Alleen de grootste hits hoor je hier. Tot 7 uur vanavond zijn we er met onze Hit Riders on Friday. En deze keer live vanuit onze studio in België, in Oost-Vlaanderen, zeg maar. Kent u deze nog?

0: hebben die mannen steen goede muziek gemaakt, toch wel? 70s muziek uit die goede oude tijd, zeg maar. De Tramps en Disco Inferno.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: Onze tipper van de week, Isabel A. En smeek maar niet om mij. Ja, en we hebben bezoek in de studio, Jacqueline. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Goedemiddag, Jacqueline. Leuk jou er weer bij te hebben hier live vanuit onze studio in België, zeg maar. Vorige week zaten we in Spanje, weet je nog? Hoe vond jij het daar, Jacqueline?
1: Ja, Spanje was gezellig en we hebben daar lekker feestjes gehouden en zo. Het was super plezant.
0: Ja, dat kan je wel zeggen dat we eens feestjes gehouden hebben. We hebben een paar dagen in Torrevieja verbleven en dan ook in Alicante eens even gaan opsnuiven. Ook in Valencia hebben we bezocht. Leuk toch wel, het gave stadje Valencia. Het is toch wel eens de moeite waard toch om eens te doen. Dus mensen die nu aan het luisteren zijn, die plannen hebben als je graag naar Spanje wil, laat het ons gerust eens weten en wij kunnen misschien enkele tips meegeven. Jacqueline, is het niet?
1: Ja, zeker, Jos.
0: Zie je wel. Kijk, Jacqueline, ik heb vreselijke dorst.
1: Ja, wel, omdat ik terug ben van Spanje, heb ik vandaag toch een lekkere sangria voorzien. Dus ik heb weer verse sangria klaargemaakt vandaag.
0: Oh, ja?
1: Ja.
0: En ja. Maar ik moet natuurlijk altijd nog een heel klein beetje nuchter blijven, toch, Jacqueline? Gaat u daarvoor zorgen dan?
1: Ja, ja.
0: Ja, want ik moet het hier nog tot 7 uur volhouden vandaag. Gaat het lukken, denk je?
1: Ja, dat zal zeker en vast wel lukken.
0: Oké, tot straks. Dan horen we je weer met de rubriek Wat eten we vandaag? Dankjewel, Jacqueline.
1: Tot straks.
0: Tot straks.

Jay and the Americans, Caramia Y. En ik had het zo net over Spanje hier samen met Jacqueline. En ik laat jullie ook nog graag weten dat er op 6 oktober terug witte feesten doorgaan in Torrevieja. En dan komt André Gazes, Frank Collin, Sam Horis, Danny Christian en nog zoveel andere grote artiesten. Dus kaarten kunnen nog altijd besteld worden trouwens voor La Fiesta Blanca. 6 oktober gaat het door, dit jaar. Ja. De Witte Straatfeesten. Kaarten zijn te bekomen aan 45 euro.

0: Uit de gloria, zeg maar, van Julio Iglesias. Un canto a Galicia. En als je goed kijkt, het is om en bij 6:15. En vandaag zijn we niet vergeten onze collega Bart van Leeuwen. Is hier met de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ach ja, ik weet het nog goed. 1967, dat was nog eens een jaar. Nou, ik was toen het mannetje hoor. Ik studeerde aan de Universiteit van Boston, waar ik het ene na het andere mooie meisje verslond. Mooie tijden, maar ja, die tijden veranderen. Nu woon ik in deze mooie buitenwijk van New York, met alles wat ik altijd hebben wou. En toch vraag ik me soms in paniek af waar ik nou eigenlijk in beland ben. Vooral nu ik jou heb ontmoet. Eigenlijk kan het helemaal niet wat we doen. Ik ben een man op leeftijd en jij bent eigenlijk veel te jong. Nee, we kunnen niet gaan dansen, we kunnen zelfs niet tegen elkaar praten. Maar als je ons dan toch in het verderf wil storten, denk je er dan aan om mij vooral mee te sleuren? Het kan gewoon niet. We luisteren naar Aretha Franklin, waarbij jij zegt dat je die helemaal niet kent. Ik kan het niet geloven, de Queen of Soul, die kent toch iedereen? Of ben ik maar een van de weinige overlevenden nu? Worden we niet meer serieus genomen? Ze denkt vast en zeker dat ik knettergek ben. Ik denk dat ik gewoon oud word. Ach, we hebben toch eigenlijk niks met elkaar gemeen. We hebben niks om over te praten. Een fijne sigaar, een goed glas whisky. Dat zijn de kleine dingen die mijn leven helemaal perfect maken. Maar jij hebt er helemaal niks mee. Eigenlijk is dit kansloos. Ik, een man op leeftijd. En jij, een meisje van amper 19.

0: toch, vindt u niet, op deze zwoele vrijdagavond, 29 mei 2026. Met dank aan onze collega Bart Verleeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Je hoorde Steely Dan en Hey Nighting.
1: Welkom in Hitsliders met Jos van den Bos. Gaat de Jos maar los.

Night Emeralds. 1973, you want to feel the need in me. Het is tijd voor dit nu.

0: is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

eerste vocaal in ons tweede deel Hitriders op deze vrijdag 29 mei. Je hoorde Golden Earring. Quiet Eyes. Een nummer dat dateert uit de late jaren 80, zeg maar. 1986, om heel precies te zijn. Ja, het is weer tijd voor het tweede deel.

gaan er nog eens tegenaan voor een volle 60 minuten lang, zeg maar. Tot 7 uur vanavond zijn we er via deze hitfrequentie. Je hoort ons via DAB+, via de FM, via de AM747 ook. En via jouw internet.

0: minuten over 6 uur. Vrijdagnamiddag 29 mei 2026. En je hoort de muziek van Belgisch Formaat.
1: Bonjour, madame, monsieur, dan ook aan het heiligste Afrikaans.

Jammer genoeg hebben we hem moeten afgeven een jaar of twee terug, zeg maar, deze Claude Barzotti. Scoorde een geweldige grote hit in België, Frankrijk en verschillende contraien nog maar.

0: Welkom in onze 225ste uitzending van deze Hit Riders op vrijdag.
1: Goedenavond, u luistert naar Hit Riders. Niks.

1983 voor Cool and the Gang. Joanna. Ja, in onze tijd had je zoiets als de kabouterdans. Maar de dag van vandaag heb je ook nog iets anders hoor. Je hebt de klompendans. Ja, dat is iets anders. Het is iets nieuw en we laten het nu op jullie los. Nieuw.

0: nieuw op de markt. Het is een jonge artiest van bij ons, zeg maar. Thomas Julian noemt hij zichzelf. En hij bracht de klompendans is iets anders dan de kabouterdans, toch?
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.

0: Little Richard en Good Golly, Miss Molly.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Intussen is Jacqueline ook binnengewipt hier opnieuw in de studio. En we hebben de microfoon opengezet voor jou, Jacqueline. Vertel het maar.
1: Ja, dag Jos, ik ben hier terug. Dus ik heb vandaag een lekker brochetje voorzien van kalkoen. Met gebakken aardappelschijfjes en een lekker slaatje met tomaat en worteltjes erbij. En dan ook als dessertje heb ik een limoensorbet voorzien. Dat heb ik dus allemaal klaargemaakt.
0: Ja, een limoensorbet, Jacqueline. Ik ben daar zot van. Ja, dat doet mijn eten een beetje zakken. Ik heb zo nogal regelmatig eens een gevoel dat ik te veel gegeten heb. En dan zo'n limoensorbet, dat is echt de max. Bedankt Jacqueline voor je rubriek.
1: Ja, dag.
0: Tot de volgende keer.
1: Doei.
0: Doei.

0: Flipping Something Brothers. Somebody's gonna hurt. Someone. Het werd uitgebracht in 2010 en het stond in de lijst van de vergeten platen. Ja, en als je dit hoort, dan weet je hoe laat het is. Het is even kijken op de klok. Iets over 7:30, dus we zijn een klein beetje later dan normaal. Wat betreft onze keuzeplaat van de luisteraars. Maar ik had nog net de tijd om even een sunny stop in te lossen, zeg maar. Ja. Heb ik toch van genoten, hoor. Even kijken wat er op het lijstje stond deze week in onze drie laureaten. Of bij onze drie laureaten, zeg maar. De eerste die aan bod kwam was een nummer van Shubi Shaker, Let's Twist Again, 1961 zaten we daar. Dat is een heel eindje geleden. En daarop hebben 42% van onze luisteraars gestemd. En dat is toch niet mis als ik het zo bekijk. Maar dan zie ik op nummer 2 in de lijst Boston, More Than a Feeling, een nummer uit 1976. En dat kreeg zomaar eventjes 50% van jullie stemmen. Jongens, kijk eens aan. 50% van onze luisteraars stemden op Boston en More Than a Feeling. Dus ik vermoed dat Boston als eerste aan bod komt. Tenzij Europe er nog iets kon aan veranderen. Maar Rock the Night, even kijken. Rock the Night uit 1985. Nee. 7%. Nee, daar ga je het niet mee, jongens. Nee. Dat is een klein beetje te weinig, toch wel. Dus dat betekent dat Boston gaat lopen met de meeste voorkeurstemmen. 50% van onze luisteraars stemden op deze More Than a Feeling. En dat betekent dat zij deze week...
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

En een heleboel mensen stemden op deze More Than a Feeling van Boston. 1976, die grote hit, zeg maar. Zowel in Nederland als in België werd er massaal gestemd deze week, waarvoor dank. En het scheelde niet veel of deze ging lopen met de pluimen.

0: zeg maar in zijn vak. Zeker deze week als Zweden aan bod in de keuzeplaat van de luisteraars. Kon het net niet halen van Boston en More Than a Feeling. Die gingen lopen met 50% van de stemmen, zeg maar.
1: Hit Riders op vrijdag. Meer muziek, minder bla bla bla.
0: Ja, zeg dat wel. Vrijdagavond, laatste uitzending van de maand maart 2026 vandaag. Volgende keer zijn we in de maand juni. Ja, en dan verjaren wij ook. Mensen die graag iets willen sturen, kunnen dat gerust doen op onze Facebookpagina Jos van den Bos, ofwel ook in de Facebookgroep van Hit Riders.

0: de gloriejaren voor deze Human League. Uit 1983 deze Fascination. En terwijl wij in Torrevieja zaten met onze hitwriters, tijdens het Pinksterweekend zaten onze collega's of conculega's niet stil. Nee, want er waren er ook nog iets die iets brachten dan een flashback top 100 uit 1978. En benieuwd zoals ik ben, als ik dan kijk wat er op nummer 100 stond, ja dan... Moet ik zeggen, het is wel gedurfd toch wel.
1: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.
0: Dit stond op 100. Like Tina Turner en Proud Mary. En wat stond er dan op nummer 1, Jos?

0: Ja, nu was ik toch wel geel klein beetje verkeerd, toch wel. Want dit stond eigenlijk op nummer 100.
1: You know?
0: Ja. Zo zie je maar. Sorry, collega's.
1: I think you might like to hear something from us.

Ja, ik weet niet hoe het komt hoor, maar de plaat sloeg enkele keren over toch. De wet van Murphy slaat toe hier op deze vrijdagavond in onze laatste 10 minuten, zeg maar. Ja, ik had het zo net over een flashback top 100 uit 1978. En op nummer 100 stond Ike en Tina Turner en Proud Mary uit 1971. Maar ik zei het zo net, wat stond er dan op nummer 1, Jos? Ja, u hoort het al. Uit hetzelfde jaartal, als ik niet mis ben. Oh nee, 1973. Hier is Deep Purple, Child in Time. We gaan hem niet volledig uitdraaien, want dat duurt veel te lang. Maar we gaan toch niet nalaten een stukje van jullie te laten horen.

0: verband met dat jaartal, daar wil ik nog even op terugkomen. Het is eigenlijk moeilijk leesbaar op de lijst, dus ik weet niet, is het nu 71 of 73? Maar het stond op nummer 1 in de top 100 in 1978 gedacht. Deep Purple, Child in Time. En ik zei het zo net, we kunnen hem niet helemaal uitdraaien vandaag.
1: Stanley?
2: What?
1: Is that it?
2: Yes, it's over. How'd you like it?
1: I don't know. I slept through the whole thing.
2: Well, you didn't miss much.
0: Ja, we moeten er vandoor. Het is 4 minuutjes voor 7 uur. Dat was het alweer eens een keertje, de 225ste uitzending van deze Hit Riders op vrijdag. We bedanken Jacqueline Segers voor haar rubriek Wat eten we vandaag? En ook voor de hapjes en de drankjes hier vandaag weer in de studio. Terug in eigen studio in Vlaanderenland, zeg maar. Geen uitzending deze keer vanuit Torre Vieca. Maar dat komt nog wel misschien in oktober als we er zijn met de Witte Straatfeesten op de Fiesta Blanca, wie weet. Mensen in Spanje, Nederland, België of eender waar ook, jullie luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Volgende week dinsdag zijn we terug met een nieuwe keuzeplaat van de luisteraarlijst. Die vinden jullie terug op de Facebookpagina van Hit Riders en ook op de Facebookpagina van Jos van den Bos. Dus vanaf dinsdag kunnen jullie terug massaal gaan stemmen, zowel in Nederland, in België als eender waar. Zometeen veel plezier met de komende collega's hier bij jouw hitfrequentie. We bedanken jullie en maken graag afspraak. Volgende week vrijdag, dan zijn we in de maand juni. Groetjes en tot dan!

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zou kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Tink.

Welkom, welkom. Dit is de number one show met alleen de grootste hits. Ed Sheeran schreef Perfect heel snel na een nacht op Ibiza bij James Blunt, waar ze tot 6 uur 's ochtends naar de andere artiest Future zaten te luisteren. Sheeran zei dat hij met dit nummer bewust een beter liefdeslied wilde maken dan Thinking Out Loud. Dus Perfect was geen toevallige hit, maar een soort geplande poging om zijn eigen benchmark te overtreffen. En opmerkelijk is het, de strijkerspartij in dit nummer werd gearrangeerd door zijn eigen broer Matthew Sheeran. En volgens meerdere bronnen was dit de eerste keer dat de broers samen aan een nummer werkten. En Beyoncé's versie heette niet zomaar een remix, maar Perfect Duet en werd als akoestische herinterpretatie uitgebracht. Sheeran vertelde dat Beyoncé zelf juist voor die sobere opzet koos. De twee hadden al eerder samen opgetreden, onder andere met Drunk in Love in 2015. Perfect Duet was dus eerder een hernieuwde koppeling dan een spontane eerste ontmoeting. Overigens maakte hij ook nog een versie met de Italiaanse operazanger Andrea Bocelli. We springen in dit programma altijd voortdurend in de tijd en gaan nu naar 2006. Kun je deze nummer 1 hit nog herinneren?

Pharrell Williams dacht bij het volgende nummer eerst dat hij alleen voor iemand anders aan het schrijven was. Pas later bleek dat zijn eigen stem op de opname zou blijven staan. En Nile Rodgers, die ook meewerkte, werd voor zijn bijdrage niet zomaar even ingevlogen. Daft Punk had hem al eerder leren kennen en de uiteindelijke sessies gebeurden in Electric Lady Studios in New York. En dat is niet geheel toevallig dezelfde plek waar Chic vroeger ook opnam. Rodgers werd gevraagd om zijn plexiglas gitaar mee te nemen omdat die het dichtst bij zijn klassieke hitmaker sound kwam. Juist dat instrument leverde de herkenbare lineaire gitaarlijn op dit nummer op. De titel Get Lucky verwijst volgens Pharrell niet alleen naar iets seksueels, maar ook naar toeval van twee mensen die elkaar vinden en meteen een klik hebben.

0: laatste Number One Show met een terugblik op het nieuws uit juni 1996. De nieuwe winkeltijdenwet wordt van kracht, waardoor winkels in Nederland open mogen zijn tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds en 12 keer per jaar op zondag. De in Thailand in 1993 gevonden fossielen blijken afkomstig te zijn van een Siamo Tyrannus Isanenis, een vleesetende dinosaurier die 20 miljoen jaar geleden leefde. De Amerikaanse acteur Woody Harrelson wordt gearresteerd in Lee County in Kentucky nadat hij symbolisch 4 hennepplanten had geplant om de staatswet aan te vechten die geen onderscheid maakt tussen industriële hennep en marihuana. In juni 1996 nam Desmond Tutu officieel afscheid als aartsbisschop van Kaapstad en hoofd van de Anglicaanse kerk in Zuid-Afrika. Tutu was aartsbisschop geweest sinds 1986 en had die functie gecombineerd met zijn rol als moreel geweten van de anti-apartheidsbeweging. Dit was het nieuws van juni 1996, nu naar een hit uit die maand en de Number One Show.
1: 1996, number one.

Veiligheid, dat vorig jaar zomer werd gepresenteerd. Daarin staat als doel om de snelheids- en massaverschillen op het fietspad te verkleinen. Meerdere gemeenten melden zich aan voor de proef, maar Houten en Amsterdam werden als eerste geselecteerd.

De gratis iOS-app Not Yet Purchase Delay laat gebruikers een verplichte wachttijd instellen voor ze een aankoop doen. De app is beschikbaar voor iPhone, Mac en Apple Vision Pro. En staat genoteerd in de Number One Show als eerste notering voor apps deze week. De werking is eenvoudig. Je voegt een product toe dat je wil kopen. Kiest een wachttijd van 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. En noteert wat de aankoopimpuls triggerde. Zolang de timer loopt is het item vergrendeld. En daarna beslis je kopen, overslaan of nog langer wachten. Je kunt een link of afbeelding toevoegen om precies te onthouden wat je aandacht trok. Je kunt prijsnotities en links op elk moment bijwerken.

echte band, maar voornamelijk één persoon, Steve Greenberg. Hij werkte als mobiele disco-dj in Minneapolis en draaide op feesten en bruiloften. Greenberg was eigenlijk gefrustreerd omdat hij geen echte groep kon vinden en besloot daarom zelf disco-muziek te gaan schrijven. En het vinden van Cynthia Johnson, de stem achter Funky Town, gebeurde op een bijzondere manier. Greenberg was bezig met het opnemen van een ander nummer, Rocket, en had al meerdere zangeressen geauditeerd die niet aan zijn verwachtingen voldeden. Een van die zangeressen gaf hem een tip om Cynthia Johnson te bellen. Greenberg beschreef het contact leggen met Johnson als een beetje een vreemde deal. Hij belde gewoon een onbekende vrouw op en vroeg haar: ik heb een nummer geschreven, wil jij het zingen? Dit spontane telefoontje leidde tot een partnerschap die de geschiedenis zou maken. Cynthia Johnson, de oorspronkelijke zangeres, werd overigens net nooit gevraagd om een videoclip op te nemen voor Funky Town. In plaats daarvan werden er minstens twee verschillende video's gemaakt met andere vrouwen die playbackten op haar vocals. In één video danst een niet geïdentificeerde vrouw in een pub en in een andere video treedt Doris D op, die Lips in Kit vertegenwoordigde in Nederland en West-Duitsland. Dat was dan de Number One Show editie nummer 276. Dankjewel voor het luisteren. Als je suggesties hebt, kun je die mailen naar musichit100.nl. En graag spreek je de volgende keer weer. Dankjewel.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zal kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Country Corner met Fred van den Meeberg.

Luisteraars, bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. En we begonnen met een splinter, een nieuw album of een nieuw nummer van Emily Ann Roberts. En het heet Still Searching. Oftewel, ze blijft zoeken. In ieder geval, ze heeft de Country Corner wel gevonden. Fijn dat u er weer bij bent. Fijn dat u weer luistert naar de Country Corner. 2 uur lang dus country en western muziek door dit programma. Uiteraard zometeen de country gospelplaat voor vandaag. En dat doen we niet 1 nummer, maar vandaag maar eens een keer 2 nummers. En natuurlijk zo halverwege de show, oftewel halverwege het eerste uur. De instrumentale aflosser komt van de stuurgitaar van Lord Green. En daarna een prachtige 3 van een gebroeders. Natuurlijk straks in de 2e uur weer een special. Ook dat is een hele mooie vandaag weer. Dus ik zou zeggen, geniet ervan, van de muziek die naar u toe komen gaat. Door uw speaker waarschijnlijk. En heeft u een suggestie, een vraag of iets dergelijks, dan kunt u terecht op ons telefoonnummer 06-3013-1892. Sms of een app en dan gaat het helemaal goed komen. Of via Messenger, via de Facebookpagina van dit programma Fred's Country Corner. Vandaag dus 2 country gospel plaats achter elkaar. Ik dacht, ach ja, dat kan best wel een keer. We gaan luisteren zometeen als eerste naar de Statler Brothers. En How Great Thou Art. En daarna het prachtige nummer Thank God for the Radio. Maar dan gezongen door de Kendalls. Maar eerst de Statler Brothers.

van 1994, dit prachtige nummer Thank God for the Radio. En zo is dat. En daarvoor de Stepner Brothers en How Great They Are.

Een heerlijk nummer van Emmylou Harris. Niet vaak gehoord hier in de Country Corner, maar wel heel erg mooi. En als u goed heeft geluisterd, zag u en hoorde u waarschijnlijk ook een mandoline. En ook een pedal stuurgitaar voorbij komen. En als dat erin zit, nou, 99% is het nummer goed hoor dan. Someone Like You, Emmylou Harris in the show. En deze is ook zo heerlijk om voor u te draaien. Ik ga even achterover hangen in mijn stoel. Hier is Don Williams.

uit 1996, afkomstig dit prachtige nummer van Alan Jackson. I'm between the devil and me. En dat allemaal hier in de Country Corner. De heerlijkste country in westernmuziek zoeken we voor u op. Telefoon 06-3013-1892. SMS of een app. Het volgende nummer wat we voor u klaar hebben staan komt eigenlijk uit vorig jaar. Hij was hier nog te gast in het theater Het Voorhuis in Emmeloord. Daar gaf hij een prachtig concert. Dan heb ik het over Waylon. Hier is Memory Lane.

Dit is de Country Corner. Mocht u een berichtje achter willen laten, kan dit via sms of WhatsApp op telefoonnummer 06 30 13 18 92.

En zo zijn we ongeveer een klein beetje later dan normaal. Maar ja, zo overwege het eerste uur. Dus het gaat helemaal goed komen. U hoorde de instrumentale aflosser van Lord Green. En dat nummer heet Skillet Licking. En als je dan die nummers van Lord Green eens gaat opzoeken, dan zul je vast tegenkomen en denk van, hé, dat is een mooi nummer, dat is een mooi nummer. Alleen ze duren maar zo kort. Hè. Het is anderhalve minuut, dan is het wel gebeurd.

luisteren. Dan wel op verschillende radiostations, maar ja, dan moet je daar even op afstemmen. Dus kijk eens op Fred's Country Corner, Facebookpagina. En van oudsher doen we dan na die eerste metalen aflosser, doen we altijd de drie van. En ook vandaag. Mocht u nu zelf een artiest thuis hebben en zeggen, Fred, luister, die mag ook best wel eens een keer in de drie van.

in de drie van stoppen. Drie prachtige nummers van de artiest die u dan leuk vindt. Maar eigenlijk hebben we nog geen commentaar gehad op onze drie van. Dus het zal wel oké zijn, denk ik. Ik zei het aan het begin van het programma, we gaan naar een gebroeders toe. Oftewel brothers. Maar ja, er zijn vele broeren in de country en western muziek natuurlijk.

gaan zo meteen luisteren naar als laatste naar Gentle on My Mind. Ertussenin The Last Thing on My Mind. Weer een mind. En we beginnen met een prachtig nummer dat heet Loving Her Was Easier. Hier zijn Tom Paul en de Glaser Brothers. En de vingertjes gaan omhoog, denk ik nu, van in de reiger. Even de radio tikkie aan, hè. Hier is Tom Paul en de Glaser Brothers.

Vandaag in de drie van Tom Paul en de Glazer Brothers. Bus laatste, Gentle on My Mind. Daarvoor Loving Her Was Easier. En begonnen met That Last Thing on My Mind. En als je dan country muziek voor dit programma aan het uitzoeken bent, dan ga je ook wel eens heel ver terug in de tijd. Oftewel, we gaan naar 1969. Een nummer van een prachtig duet. Het is eigenlijk, ja, ik kan wel zeggen, het duet der duetten. Want deze mensen hebben wel zoveel duetten opgenomen. Porter Wagoner, Dolly Parton heb ik het over. Maar als je dan die duetten gaat beluisteren, dan denk je bij jezelf, waarom duurt het nou eigenlijk zo kort? Een minuutje of twee met een paar secondjes erbij en dan is het alweer over. Kijk maar eens. Waar

je dan ook wil kijken naar muziek of luisteren naar muziek. Die muziek uit die tijd. 2 minuten en een klein beetje en dan houdt het op. Maar wel een heel mooi nummer wat we voor u hebben uitgezocht. Hier is Milwaukee, Here I Come. Van niemand minder dan Porter Wagoner en Dolly Parton.

En zo is dit eerste uur alweer omgevlogen van deze Country Corner. U hoorde Matty van Merle Haggard met de prachtige nummers daarin. En daarvoor een nummer speciaal voor de brandweer. Het valt me trouwens wel op dat de laatste tijd wel veel branden zijn. Het nummer van George Strait en heet The Fireman. We gaan zo meteen toe naar even de onderbreking. Dat betekent dat wij zo meteen toegaan van deel 1 naar deel 2 van de Country Corner. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Zometeen bij de special, oftewel deel 2 van de Country Corner. Tot zometeen.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Country Corner.
4: The greats of country all hang out here. Like George.
5: He said I'll love you till I die.
4: Tammy. Brandy.
6: I'm digging up bones.
4: And so many more.
6: I'm an empty wear man.
4: For the best of country classics.
7: Number one for country music.
8: Have a great day.
9: Yeah.

luisteraars. Welkom terug bij het tweede uur van de Country Corner. En een paar weken geleden heb ik het erover gehad. Over het thema van deze week. Toen zei ik in de uitzending van... Goh, we kunnen best nog wel eens een keer duets doen. Nou, dat gaan we bij deze. Vandaag dus in de tweede uur country duets. En begonnen met een prachtige van Susan Ray en Buck Owens en High on the Mountain. Hele mooie nummers komen weer voorbij. Natuurlijk de bekende, maar ook wat onbekendere duetten. Maar wel zo mooi dat we ze hebben uitgekozen. Maar heeft u nu zelf een suggestie voor het tweede uur van de Country Corner? Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dan bent u welkom op het telefoonnummer 06-3013-1892. Meld uw favoriete artiest of misschien wel een thema, wat u ook maar ever you want, zeg maar. Dan, ik zou zeggen bel gewoon, app of sms. Overigens, dat de eerste nummer wat we draaiden van Buck Owens en Susan Ray kwam uit 1970. Zo'n 56 jaar geleden al opgenomen. En we gaan naar een nummer toe, een duet toe. Wat nog langer geleden is. Ja, die zit er ook bij. De nummers komen dus weer 3-3 voorbij. Ik hoop dat u ervan gaat genieten van de duetten vandaag. En daarom beginnen we zometeen met een prachtig nummer. De dame van Pussycat, oftewel Tony Wiley, heeft ooit een duet opgenomen in 2008. Samen met The Major Dunny. Hier is het prachtige. Somewhere, Someone.

van de Country Corner. En dat allemaal in de duet vandaag. Alleen Garen Brooks en Johnny Cash die gingen een kleine voorsprongetje nemen op de Major Dundee en Pussycat, maar dat maakt allemaal niet uit. I Will Dance With You, daar begonnen we mee. En daarvoor na natuurlijk het prachtige nummer van de Major Dundee met de dame van Pussycat. Somewhere, Someone and I Will Dance With You. En als laatste Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En dat kenden we natuurlijk met z'n allen, het prachtige nummer Jackson. Nou, ik zei het al, we gaan ook naar de duetten toe die, ja, ik niet zo vaak draai, maar wel heel erg mooi zijn. Uit 2020 kwam dit prachtige nummer. Afkomstig van Josh Turner en Trisha Yearwood. Het heet Another Try. Dit is de Country Corner. En ik hoop dat u ervan geniet van de duetten vandaag.

Zou het zoals gewoonlijk weer eens over de drank gaan? It's 5 o'clock somewhere. Als de 5 maar in de klok is. Gezongen door Alan Jackson en Jimmy Buffett hier in de country corner. Daarvoor Willie Nelson en Carlos Santana met They All Went to Mexico. En begon met Josh Turner en Trisha Yearwood uit 2020. En Another Try heette dat nummer. En dit is de country corner van het Emmeloord naar Doospolder. Met de heerlijkste country en western muziek. En we zijn bezig met duetten.

U luistert naar de mooiste duetten hier in de Country Corner. Onder andere deze van Dick van Altena en Hilde Vos. Afkomstig uit 2017 en heette Near. Daarvoor Diamond Rio en Leroy Parnell. En Walking Man Blues kennen we natuurlijk van niemand minder dan Merle Haggard. En ik had het al over, we gaan nog verder terug dan ik u net al vertelde. Maar ja, wat was het ook weer, 1970? We gaan naar 1962, samen met Jim Reeves. Hij zingt dit duet samen met Deborah Allen. En het welbekende Don't Let Me Cross Over.

En dit was ook weer zo in galop liedje. We zullen denken, in galop, Fred, heb je het weer over? Nou, als je op het paard kan zitten en je zit in galop, dan is het liedje goed. Kijk, dit was er zo een. Die melodie. Hop, tap, ja, top, top. Here we are, George Jones en Emmylou Harris. Daarvoor Doreen en Ruud Hermans met Hopelessly Yours. En begonnen met Jim Reeves en Deborah Allen uit 1962 met het prachtige nummer Don't Let Me Cross Over. Nou, de volgende behoeft geen aankondiging.

0: voor vandaag. Als laatste horen u de volgende drie. Kite Whitley en Lori Morgan. En Till a Tear Becomes a Rose. Ertussenin Skeeter Davis samen met Porter Wagoner. En Gonna Find Me a Bluebird. En als laatste het welbekende Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Van Waylon Jennings en Willie Nelson uit 1979. Dit nummer. Ik bedank u voor het luisteren. En ook een speciaal dank richting de Reiger. Want ik zal wel weer horen, dit was een van de betere. Hè? Denk het wel. Ik zou zeggen, tot volgende week bij een nieuwe Country Corner. En ik hoop dat u er dan ook weer bij bent. Tot volgende week. Hoi.
1: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DHB.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.